0: mix, match, and hatch. More of your favourites.
1: 90.6 FM. What is love?
2: Is it the morning? Who do you see? Ah, die keer, die zand wil zien, al wordt het weggeveerd.

0: The sound of Vineyard Music with We Will Ride, right here on 90.6 FM Stereo. Mission Worship before that one with Lord I'm Grateful brings the time to 23 past 6. And let's have a quick look at what's cooking in the Vaal.
1: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Nou, op Saterdag die 3de Oktober om 9 uur die ochtend Spookjesland Bazaar gaan plaasvind. Kom geniet een heerlijke ochtend vol pret, lekker kos, spelletjes en uitdagings by die Spookjesland Bazaar. En dit is op die 3de Oktober by die NG College gemeente. En dit is op die hoek van Siemens en Hertz Boulevard. Die bazaar begin om 8 uur en bied iets vir die hele gesin. Kom neem deel aan die verskeie speletjies en uitdagings, ondersteun ons uitstallers en geniet 'n verskeidenheid heerlike kos en lekkernye. Besoek die kosstalletjies met onder andere boereontbyt, vetkoek, burgers, pannekoek, curry en rys, jaffles, koektafel en pudding. Daar is ook verskeidenheid aktiwiteit om na uit te sien. Insluitend 'n skuifskiet vanaf 9 uur, 'n houttrek competitie om 11 uur en die koekveiling om 11:30. Bring die hele gesin saam en kom kuier lekker by die Sprookjesland Bazaar. Uitstallers is R100. Kontak Charlotte op 076-394-2618.
2: Does your trailer have a squeak, a wobble, or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of Sleepvaaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts, and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
3: 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
4: Vaughn on Rock Solid Gospel.

vạn côn. Hidi zita vandaar itina, voor in tempo van lof, voor ons goed.

0: Nou ja, gaan om daar so halt roep. Dit is dan nou die eerste 10 sekondes. Kom ons kyk hoe het julle gevaar op daai ene. Ek glo daai het al ek weet nie, ek het al meer weggegee as wat ek moes. Maar nou ja, sukses. Soek by jou naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam natuurlik na die WhatsApp nommer toe 0623445545. Terwyl ek wag vir julle antwoorde, let's go to movies from the 80s.
1: This is a journey.
2: Totally 80s.
3: Movies from the 80s.
4: Say hello to my little friend!
5: Are you telling me you built a time machine?
6: Be afraid. Be very afraid.
7: Surely you can't be serious.
8: I am serious. And don't call me Shirley.
4: Get to the chopper!
9: May the force be with you.
4: Here's Johnny.
10: I'll be back.
11: Wax on, wax off.
3: Movies from the 80s.
0: And today,

0: And that was Bill Medley and Jennifer Warnes. I've had the time of my life. That was a song out of our number 8 movie on our domestic movie chart for the week 8 to 14 August back in 1986. Nou ja, laaste wat ek gehoor het op die rugby, loop Australië voor 17 teenoor 24. Ja, Australië loop voor 24-17 Suid-Afrika dan nou. En dan verstaan ek ook, dit is nou halftyd, dit is nou rusttyd. So allemaal wat nou al die, ek weet nie, kan nou maar een halfveldjie gaan halen, een haaknipper en net die, ek weet nie, die punte van jou naals wat so skerp is wat jou naakies al gebyt het, dan mag jou vinnig bykie glad maak, en dan is ons reg vir die tweede helfte. Kom ons vat jou vinnig advertentiebreek, dan gee ek weer een keer vir jou jou Toutletties Rewind liekie, en ons kyk dan nou hoe het julle gevaar, as ek dan of julle bykie meer tyd gee op hy liekie, of julle dan nou julle antwoorde gaan verander, of bly julle by wat julle gekies het.
1: Toutletties will be back after this. Stop! Did you feel that? That's the sound of Voltio to Frenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Voltio to Frenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Frenichen, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new to you.
2: How well do you know your 80s? It's time for 80s Rewind.
0: Nou ja, kom ons kyk vinnig hoe vaar jylle met 20 secondes op hierdie Toutletties Rewind liekie. As jy nou net ingeskakel het, ek speel vir jou liekie van die 80s, achterste voor, onderste boe, jy identificeer om, sê vir wat is naam van die kunstenaar en of groep, wat is naam van die liekie, en jy stuur jou antwoord vir my so blitsvinnig as jy kan, na die WhatsApp nummer toe, en moenie jou naam vergeet nie, 062-344-5545, dis 062-344-5545. Hier sal kom my 20 secondes van jou Toutletties Rewind liekie.

Kerstel Manoeuvres in the Dark, se souvenir hier op net op 6 en 906 TV. Voel die muziek, beleef die energie op 906 TV. Goed, we saam met ons dek, ons kyk gauw wat nog vir jou voorlee. Music trivia fans, we have

Rupert Busby Bay, Nino D'Angelo, hier op 90.6 die klanke van Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. Jou boodskap het super romanties geklink vir vroulief, en het dog ek, ja wat, kom ons speel daai een vir julle tweekies. Hoop jy het geniet hier op Family Favorite, saam met my Jeffrey. Goeienavond en welkom van die atelier tot op jou skerm 90.6. En dan ook 906 TV, nog tyd vir jou om jou versoek in te kry op 062-344-5545. Ek hoor graag van jou, ons gaan nog vir jou bring, Stephen Nare, you can stand at the ready to turn it up loud for your Boney M track, and Vilna, we've got you also covered in the next couple of minutes, do stay with us.